ek wil die protokol, soos al reeds saamgestel is, kom erken. En aan u mee, Christenbroers en sisters, die Here het groot dinge aan my gedoen, en so ook aan u. En dis hoekom ek vir 'n maal weer hier kan kom staan, het sê, amen. Wat ek ons tegie gaan behoor, ja. Wat ek hoor, dat jy dit aan die baad draai, jy. O, dat jy kan iets wat dit kan in kwaas, dat jy dit doen. Sê dat jy dit nou kom, mybaas en, ay, hoe, jy is kwee, kong, mama, sê. Ibe kwee, ha, di. Ja, dat jy nie die goos, na, sê, jy kan sê, kom, roba, de. Kom, ek sê een woord vir dankie aan sister Valerie vir die manier van voorstelling. Nee, wat ek ons sê, my een aai, dit staan oons in noon, aga, dat jy ga ge inlik rin gwaai, gare sat sa nog die, die was sada kon die ngai die ouds nie, ngas kalka, ook aan ek om my goeie, mama die, ook ga ik al gore, ik ga ba, nite, nite ngakwi, kika, tete, amen. Maar ik was dat je na die astra gering haagu, habis ke Nadia sa ngut maba, koit maba. Tida gira Nadia sa miba. Ay, khusuko, abi, ngikuri miko. Padim tika kai hun. Tiskira Nadia sa. Pial deti, o pastor Miri. Ola ki ngamsuko abi ngun ngada ngwa, di karu ngada koi te isina. Tadiko se ngakura kara se. Kere ka. Tira ke Nadia staying out in Bialwa siki abi kanse ma. Tira tsam ngona tira gura kharuke tsi khaba bia. O pastor o mari Nadia singamre ngus ngare ke noha. Tare ke nat ngati hanga ngus ngare ke noho ba hage abi khudisu go. Titi tira kha go ike. Tira ke khabe khosa. Eren sta ga aba mandma. I onlai. Tira ke Nadia sambiba ma. Ik heb het gehad op Martin en ik heb het gehad. Die is mijn poster. Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Wat is er gebeurd? Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb het gehad. Ik heb Kabere gine kimi basen. Ay Nadia sa uwa sisi na dahin didi. Sasko mga sa sta kao kuku diyo. O ab ngay kubti na. Ay ta kao kuku diri. Nga di miti sike ne da narimasa. Huki ta isa sa kore ip kuba ip ta ip kong aiba dege ip ta kao kumi di. Kaisa kanyi huki tuata shunga kumi. Kwe kerkid mo. Elop kerkid.

0: uqonde nesibabe ikhadi ike nxa di e ayinqume ngans dinqaninthi masen khawi awn tiyantina khadi ra antan indim as yang khadi ni di e ngumde marama tamaske ti swab ai kron kru club da kan kan sama se
1: Ik probeer en mijn stem gespaard. Laat ik het liefst zo klein beetje hoorbaar is voor ogen. Maar die stof daar, waar die stof draait, gaat niet goed niet. Mr. Oudry, dat ik dat terug. Ga me dat je raak kan gaan. Nee, ma, kom met deze. Ga gauw. Martinez, kwee je ba. Hij zegt, ik kan gaan. Als iets dan groes aroma voor die deel wat je speelt, die paard wat je speelt en die tot die vooruitgang van die festival. Meester Salomon Modinga, ons in jou raak. Ossi Ethel Greda, Isa Ethel Reda Greda, Magrita. Ik wil hier eigenlijk een ongekeerde. Kan kan zo zeker. Nee, Tamron naar is kom. En aroma laat ze tint in aroma. Kam niet kijk als het goed was in de hooi. Jal Ristoffel. Nou, kijk, ik heb een nootje groep geweest. Ik was een kabai in Avexkin. Is het kabitje kon eisen? Kijk, ik kan kans. Sastang groen aroma. Waar dat jou oning ei. Siska Musa mood my Ostik Tyson mounted. Siske Muska moon, Sik Tyson mound, Amakaki, Oma Kabakai, Sing Aisha Gonka. Did I get a gun gun? Sister Nadia Mayer, eh, and Ogron Ivan Kamaitas, Kamasi Bryce at Canada, Gurung, Kaisikai gun guns, Nadia. Sastan Huruni, comedies, man ask Aroma. Heerlijkheid, toen praat hier Antonio gisterochtend Afrikaans. Dat ik denk, ka. Dit is niet zo'n naam, maar die heb me Engels. Ik heb me Engels, ik heb me Engels. En Antonio is die een persoon wat, wanneer ons als comedie zit, graag die uitdrukkings in Namatal wil zien.

0: Kaf, waar is Taiman? Kaf, en Kaf. Jullie twee moeten zeker maken dat die girlfriend van jullie mooi naar Marokko volgende keer aantrekt. Want ik keer de ten sterkste af dat vrouwmensen met jeans hier rondlopen als je weer naar mijn feest gekomen hebt. Dit ontbloot alles en dan is die vrouwmensen kal. Zo maak zeker, want hier wat jullie hier gekomen hebben, weet ik dat het lief geraakt. Al heb je mij niet gegroet, nee. Jullie raak liever.
1: Ja, ik kan door zeggen dat je niet zo niet bij mij is als na. Nog wat, maar die ene man houdt na. Ondiep die oningwabas. Nees keer niet zo. Oningwabas is het geen hebben ze. Dus wat ik kon eens af, Velari Isaksia, een commandant die. En is Nasa Kari Kankans Nisara Ma Kari Anin Nang in Dankrum Aroma having Askota Kari Mas and Kakoka Kari Sisan Karati Queen. See Nate in Oak of a Musibahu Kari Rak Abema Queen in Sinakro Kankanse.
0: In Engels luister. Amai. Dis wat dit is. Wat jy kon in het gehoor. Dit ek jy net aan die ouwe wat mag hebben. Daar ek hoe jy ging daar. Maar. Toen ik amai kaas en zie. Da morin zou kaas ka hebben in daar. Kaas ka kariu. Koe je ouwe kara ka in daar. Habe ting daar. Habe sasa da daar ek hoe jy ging daar. Dit die. Kaas ka ifa udi ging daar. Abo pmte a tare si ki kuru. Tiku kumaro kwa ka hao. Dit rang aan hoe jou. Tidak kadi ngobuburu kwe sa plage di ka ana of plage di tu di ana aru kwe chin kwe ngat ma. Kari bodla tani aru kwe chin kwe ngat ma. Ngan je saat kwa sina amaga sini dihisi khuna. Dimida sada di khuna kwa. Dira mire kire nata kuro kan tam kai kwenye kri chik tore ya. Kadran kwa tayin karin jene na. Kai kwen kas tam kwen kas neba kuro ngayin uli rokwe bahi tarske. Tuai surti dah. Itu dah miri.
1: Kau dah nisab ai ida je kari. Kami kan amstin untuk istwa kuki. Si ida je ngasta kari cam kaykung ina. Jadi ai kami ngans sa korebat si kaip ni kari. Namang kau ngan untuk kuli kuli bayi rawai ngap ai. Ha kais insani kan kuru aupai. Se ike mechuk chaska aukari nete shna neba mof muasip ome ngapna khuna amase sansa se ko a kunga tse un khatse ko a kunga timiri. Se ike de swap nga kam kai kunga na kharini tore midakro se lati ii. Kaip kapi, naman kaus ikoy, diding ang ribe ikoy, si ang humingang sa ikoy si.

0: Goedemiddag uit. Kijk, zijn middag.
1: Middag, kijk, ze kan uit. Toch wat ik je een zanger heeft van wat ik pas. Ja, even kon je niet zien. Tien keer kunnen. Vind daar ook niet meer uit. Ik zie. Tien gemeenschap zal ik wel zien. Maar die ik kon hier aan zoek te zien. Ja, nu gaan nog wat koken niet koken bij ze in. Ik heb het niet maar ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in. Ik heb het niet in.
0: Aber ohne Gemüse. Ich kann ganz schön. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Ich habe das Gemüse. Karung asisin ng araw marang umay ansas na uganisi sisin si skinesa. Kalkuma sa ibki a kamika. Tamp maskin mo na ngaom na umay umedaging ay tamps ay gup haris na ra umay. Kari-kari sa siday kira ngakaduduras ay gup haris na umi umay. Tamp maskin mo na ngaom di ka. Kaina kaisa tui, hunona nona. Kaina nona hunkoro. Kaina kaisa tui, hunona nona. Kaina nona hunkoros ekami.

0: Prem tante di zaak op middag.
1: Middag, Midure.
0: Hey, Midure.
1: Dank je, Tora. Toch was je droog. Die maakt me kubu. En ik kreeg dat ik erom is. Prem toezit. Kan je dat ik dat kubu ato? Je trage je skitjes getraan. Kan erop graag om een kreis gaan. Zie je toch kro. Ook aan je zin ik dat zie je oba. Kurirap. Tina erom is. Prem toezit. Kromiba, toch was je wel eens diva. Tilly Horaga, Kabak Naran, Dok Naran, Omana Kromiba. Prime Karabatu Mare, Tilly Kromiba, Tilly Horaga, Pisa Kaukwedi. Take Quedi Amade, Kromiba. Prime Karabti, Tihoraga, Kuninara, Kromiba. Prime Karabti, Maravia Gracio, Ovakuli, Prime Karab, Kromiba, Horaga, Omana Dok. Dan abdo kan garaba mare pidamire sinen ko ngel kan wa plaites to
0: kan abdo uma kay ren kan tadi gemada mada kay ren sagu

0: koi wai uya hui maya hui wari. It's kunga hugayo. Ma wasai lopka. Kuchi satstani dimi. Kuchi satstani dimi. Ting pelofte kan ing ingadre dirami lopke. O ma pelofte pelopte itsma. Kang ois.
1: Midure
0: ulden. Sansuri taida yoko midure. Radio sa kabai. Ham kya?
1: Uga tere to dia ulden.
0: Eng hanu mami.
1: Ida ki ende yesas akam dera fara.
0: Jesus, I had there the first Madugosa.
1: Jesus was a little bit of a
0: Jesus. On Nabahudu, my legas, not a Pobas Nahu, I die.
1: Ne korong wa veget pat unis inga korong wa veget ake ama se khong mhat mainti tita ina si sem mata ti sur teba tom to dite se dai sent 160 se goma e tikke khoep ina da go dira nqe koroko e tsiminyi se wite siku iba nga go drop te kami drop te o ke go elo ba go nqa go ka kami ka ga se mwana kho nqa go madare de khaide sireke go nqa sur de ka padang ari sireke ne si ne da go kami e free khala sur de o hat ma se o itse go tsai e khabe go tsesa ba nqa di so ida komborosa go tsida go ti mwana ari sine di sina da ama besna o tele ka gore tlo eng go o de ke ne go rumi ma mi ske di da ka isera o tor for di mosis go tor for di dire go tor for di plante en go tsa tor for ke ho
0: ya
1: ke go rumi o dir lang dangke
0: dangke kengwes ya sa tom skini is eight covers na mesh now uchi kengwes
2: kengwes o dir lang
0: le di pa
2: Did I get Pasalam on the 5 and 2 sa Kari Rasim Abi twisty palm still I get Pazisa Bermuda Elderlum?
0: What did I mean, Dita?
2: Nigeria me, African singer Iman Vadiera for throw a Swiss rods Vajay met he and his grand of Kufut Kanpa Vierni. I stand fast. Sonder om te beweeg. Jerusalem kan ons kreeg, maar Jerusalem word dier bergen omring. Dit beskerm sy inwoners. Net so bewaar die Heere, diegene wat hom vertrouw. Hy hou sy oog oor hulle, die Rami. Gaan sy die dag eens hier uit, kreeg, oor hulle.
0: Is hy doe, gema?
3: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Kita koro kuisi ba kaba suaro sama kengois. Aha duko kengois.
2: Kengois asa beri deh.
0: Sama tak kiami deh tika.
2: Kau ada sekali beri jalan mua. Pastor ne balai je ni dah kau ne bebas sekamu. Orang je kau ne bati masuk je. Foto sejuga bebas nak chance kau beri jalan mua. Orang je ne bami ro semua orang di sini. Hello, vrouw voor hem. Wie is jij dan? Is je Elia? Of is niet? Nee, ik is niet. Zei hij. Is jij dan die profeet? Nee. Heet jij? Geantwoord. Nou, wie is jij dan? Ons moet een antwoord gaan gegeven aan wat ons gestuurd heeft. Kan je ons houden, pastoor?
0: Kan je ons? Mati kau mah, mati, ya kita kalu, kain kois,
4: kain kois tu,
0: kain kois di kami deh,
4: kain Yeah, those

0: unanda kwena misa tida tsinge uaparte gape outerleng tida ranga kwa tla tla mai sentira kopa sen scraps kenedia mateupa mateupti nientinsa ngasti sesentuentas kenedia en heye deles sterp aangekyk en gesê, met die mens is hier is onmoontlik, maar met God is alles moontlik. Diepke Jesu ba mimisa, naaske kai para made, hondara komo, ai kura kayo, oda ge go sera kai, tida ge wira kayo, spidasa para mi I, Jesu tse, kwe taba ikia in, wa titske ke mika wautse habe ke satstaba ahuna cha tira ke ngamirosta yesu aira kasen tira ke ngamirosta yesu kosera nhainga tira ke ngamisa daramio ora kai tinge huna hoping aisan wa rakai bate tiba salem 23 se akasa al khane kwak en di dal van doodska die ek sal geen onheil vrees nie van u is met my ai kai baramade kai ngwes I gaan ngwes ouderling
1: kai ngwes tika
0: dankie
1: abajo kai se kai kankans kai se kai kankans ya time boys
2: Oda tida ka chumtuna. Ae ka yolo so wate.

0: awudoma madiga huyi gabe elopkinwe wana anqan nga amtsige kai harube tsi kai khande tsilo kai harube go outrelam ti unwana anqan eloba oda tai anqauka khumi ap angwa dia ti dai awuda ni huyi ngapma ukadira ngiba hai ayinqwanqwa sose ngiqhubeze i
1: En op die tempel in wat is dat je hoop is salom. Even toen ik weer spiert in skinne dier aan me. Wees sterk en laat jullie hart sterk wees. Allemaal wat op die Heere wacht. Ga hier dier aan me. Ik zat op die trouwbaan. Ga hier gewoon hier. En op die raad om en niet gewoon. Zodat je... Amma ze daar boven de saugen van jongen. Die dat niet aan ons top, maar zeker die dat niet aan... Elbara kan kan net bij moet als het hier maar die aan karma. Tegen elbara in kwaba, elbara in maiba. Dik taka, sitting long, up to thing is wakka. Tegen wapa salom zijn is het goed gezet kama mama. Wapa salom zijn is het top en kwame van koke uitege. Amaga, tegen mij kun je spakro 2-4 in zakromen. Op elk die hun ge uitbrengt. Tegen sanus kind is het niet.
2: Thank you, Dickens. Thank you.